0: 10. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn 2 vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Voetbal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indringen als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Er wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: willen zijn.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
3: Alle verf super voordelig.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Door het raam kijkt hij naar buiten.

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

zon volop schijnt. Uit de bewolking in het noorden valt mogelijk ook een beetje regen. Maar toch wordt het vandaag 28 tot 30 graden. Maandagochtend, het is de dag dat er een nieuwe opknapbeurt begint aan weer een brug in Nederland. Vandaag beginnen ze aan de Algerabrug. Extra reistijd kan daardoor oplopen tot een uur. Hey, en lekker Holland, het is vandaag de dag van de leeuw.

0: Didi. Vulcano, inderdaad. En dat was natuurlijk de naam van Anna Dekkers, zangeres van de band. Als je haar maar goed zit. Dat was die andere hit die een keer hoorde hier bij Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter met de Hollandse hits voor onderweg naar je werk deze ochtend. Dit is een rustige ochtendspits, maar dat is niet heel gek natuurlijk, want het is vakantietijd. Dus over het algemeen kun je lekker doorrijden. Ja, behalve bij een brug zo hier en daar natuurlijk. Goedemorgen Noordzee en Hannah May, samen met Meteor.
1: Het zou fijn

0: Forte, Wolter Kroes en Ruud de Soleil. Hij heeft een druk weekend gehad, denk ik, deze Wolter Kroes. Zijn zoon had in zijn vinger gesneden en niet zo klein beetje ook. Echt wel behoorlijk. Hij heeft 18 uur in het ziekenhuis moeten doorbrengen, maar het schijnt allemaal weer goed te gaan. Ja, en ze zijn bezig met een real life soap, dus de kans is groot dat we dat hele incident nog terug gaan zien ook.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Welke track kan ik deze maandagochtend voor je opzetten om hem een beetje op te leuken? Ja, wil je iets zonnigs of iets helemaal de andere kant op, iets over de regen? Mij maakt het niet uit hoor, laat maar weten. Waar word je blij van op deze maandagochtend? Welke track zorgt ervoor dat deze maandag jouw maandag hoort? Laten we nu weten in de WhatsApp van Radio Noordzee. Het nummer vind je op onze website radionoordzee.nl. Dan moet je even op zoek naar het WhatsApp-icoontje. Dat bungelt meestal ergens onder mijn hoofd. Als je daarop klikt, dan komt je berichtje zo bij mij terecht. Maar je mag ook het contactformulier wat mij betreft gewoon invullen. Hoor. Ja, daar heb ik geen problemen mee.
2: Hey, grote vriend.

0: Noordzee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij. Het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg.
0: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Ochtendshow. Met Wouter Kooijman.

0: hoor. Vorige week hadden ze de hitflits hier bij Radio Noordzee. Robert van Hemert en Donnie Fisherman's Friend.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, een track om deze maandagochtend lekker mee te beginnen. Een echte Nederpop Pepper. Ilse kwam met een verzoek voor Doe Maar. Nou, toen dacht ik, Doe Maar.
1: De Radio Noordzee, Nederpop.

donderdag was ze te gast bij Luc in de Middagshow. Was haar co-host. En dit was het liedje dat ze gemaakt heeft samen met Sven Versteeg. Vuurwerk op Radio Noordzee. Hey, hallo, Wout hier voor Silvan. Je weet het, Radio Noordzee is in Brabant te ontvangen. Onder andere in Eindhoven op FM 90.3. Maar ook in Helmond bijvoorbeeld op FM 90.5. Dit is Guus Meeuwers.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we al van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Potten Pakken en Staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de EDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

volop in de zon zit. Het is ook nooit eerlijk verdeeld, hè? En uit de bewolking in het noorden valt mogelijk ook nog wat regen naar beneden. Toch wordt het 28 tot 30 graden vandaag. Ik vraag me af, heeft het jou al een beetje te pakken? Heb je al een beetje last van eclipskoorts? Ja, Nederland is in rep en roer, want de grootste zonverduistering van de eeuw komt eraan. Komende woensdag verdwijnt de zon achter de maan voor 88%. En dat is ook goed te zien in Nederland, want het weer ziet er gunstig uit. En ondertussen zijn er op plekken waar de verduistering 100% is. Ja, alle hotels volgeboekt. En de run op eclipsbrillen is daar ook in volle gang. Er zijn zelfs verschillende gespecialiseerde webshops ontstaan op dit moment, die zich volledig richten op eclipsbrillen en zonnefilters. Nou, dus als

0: eerste Noordzee Classic van Maxime en Franklin Brown. De eerste keer. Nou, ik had het van de week ook, de eerste keer.
1: Oh la la.
0: Ja, ik dacht, dat kan niet zo moeilijk zijn. Ik ging het gewoon proberen. Maar het lukte natuurlijk niet, de eerste keer. De tweede keer ging het al wat beter, maar nog niet fantastisch. En de derde keer eigenlijk, ja, was geen gezicht. Het zag er gewoon niet uit. Had jij dat ook de eerste keer? Uiteindelijk, nou, nog een keer oefenen en nog een keer oefenen, is het dan wel gelukt. En mag ik vanaf nu zelfstandig de vaatwasser inruimen, maar het is wel een hoop geharnis hoor. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. Jeffrey Heesen heb ik zometeen voor je. Maar eerst deze van Ruben Anning.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
2: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Hens van voordeel.
12: Aldi.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag en daar zijn nu 2 mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot 29 in het zuidoosten.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: De vakantieperiode is het eigenlijk nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot.
18: 200% puur

de middagshow en hij heeft elke dag een andere co-host. Vanmiddag is dat Henk Tissel. Nou, het wordt één grote gezellige boel. De middagshow met Luc hier op Radio Noordzee en Henk Tissel.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000...

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
7: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: de jeugd van tegenwoordig.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: En Sterrenstof, een hele goede morgen. Het noorden begint met bewolking vandaag, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Uit de bewolking in het noorden valt mogelijk nog een beetje regen. Het wordt vandaag 28 tot 31 graden. Maandagochtend, het is de dag dat er een nieuwe opknapbeurt begint aan weer een brug in Nederland. Vandaag beginnen ze aan de Algera-brug. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot zeker wel een uur. Hey, en lekker Holland, het is vandaag de dag van de leeuw. Dus niet lullen vandaag, maar gewoon lekker brullen. Ja.

0: zong het gevoel wat ik heb als ik een gitaar in mijn handen gedrukt krijg. Hoe hou ik dit vast?
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, ik ga de deur voor je open doen. Van de Hollandse Meestergalerij. En als je een stukje met me meeloopt en naar rechts kijkt, dan zie je daar al die grote hits hangen van al die Nederlandse artiesten. Oh, wat zijn het er veel. En aan de linkerkant, ja, daar hangen de iets minder bekende hitjes. Maar die zijn er zeker niet voor niks natuurlijk. Ik pak er vandaag weer eentje van de rechterkant. Tenminste, met jouw poes goed vinden. Ja, vind ik prima, ja. Deze volkszanger wist als geen ander het gewone moment om te zetten in muziek. En er ook dan nog voor te zorgen dat iedereen meezingt. En zodra de zon dan begint te schijnen, de terrassen volstromen en de eerste biertjes op tafel staan, ja, dan is er eigenlijk nog maar één nummer wat daar echt perfect bij past. Zomer. Het is een echte Hazesklassieker.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de Hypotheker.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Niet één, maar 3 mensen waren er volgens het OM bij betrokken. Eentje stal kostbaarheden uit graven, die werden geruimd. De andere 2 verkochten de spullen. Nog nooit kwam er zo weinig water via de Rijn het land binnen als nu, meldt de NOS. Per seconde is het nog maar iets meer dan 600.000 liter. Voor het vorige record moeten we terug naar 1947. En studenten en jonge starters krijgen de komende jaren problemen met het zoeken naar een huurwoning. En niet alleen in de grote steden. Verhuurders gooien hun huis in de verkoop omdat de regels strenger worden. En dat zorgt voor een tekort. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot 29 in het zuidoosten.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de

Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb er vroeger ook een gehad. Een Vespa. Dave Dekker hoorde je op Radio Noordzee. Vergeet het niet, vanmiddag even te luisteren naar Luc. De middagshow. Co-host heeft hij Henk Dissel namelijk vanmiddag te gast. Maar eerst

Koger en Waylon, je hoorde hoe de liefde gaat. Heb je hem gezien gisteravond bij Wilfred Gené? Daar zat hij samen met Natasja natuurlijk, zijn vrouw. Wat een onthullingen hebben ze gedaan. Ja, en Waylon die zong ook mee en ja, die weet ook als geen ander hoe de liefde gaat. Dat is een mooie combinatie wat dat betreft. Zometeen Marleen, ze houdt je aan het werk tot aan de lunch. En ze presenteert deze zomer ook de lunchshow, want ze haalt alle hoogtepunten nog eens even terug. Zeer de moeite waard om even te luisteren naar Marleen.

0: Radio Noordzee.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. Aha.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe 1 medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog 2 man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die 2 ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten... heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen... en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.
5: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

0: week. En je zit natuurlijk altijd goed hier bij Radio Noordzee, waar alles 200% puur Hollands is. Ook op deze maandag 10 augustus. Ja, en het is natuurlijk altijd wel de dag van iets of iemand waar we bij stil kunnen staan. Ook vandaag. En dat zou je misschien wel aan kunnen spreken. Het is in ieder geval precies de dag voorbij. Nou ja, misschien is dat niet helemaal waar. Maar het is de Nationale Luie Dag. Het is natuurlijk geen officiële feestdag, hè. Maar ik had er überhaupt nog nooit van gehoord. Ik vind het prima. Gewoon een dag die in het teken staat van ontspannen. Ik hoop dat jij dat ook kan doen vandaag. Dat je niet heel veel dingen te doen hebt, geen stress hebt. Maar dat je gewoon een beetje lekker tranquilo, rustig aan kan doen. Vandaag is ook de dag dat het eerste huwelijk in de ruimte wordt voltrokken aan boord van het ISS. Een van de astronauten, Yuri, met een moeilijke Russische achternaam, die ga ik jullie besparen, die geeft het ja-woord aan zijn op aarde gebleven vriendin Yekta. Nee. De voornaam al. Yekaterina, zo was het. Ook met een moeilijke achternaam, daar ga ik niet eens aan beginnen. Anyway, dat was dus voor de eerste dat er een huwelijk gesloten werd in de ruimte. Terug in eigen land, hier op aarde, kunnen wij feliciteren. De man met het rode mutsje, bekend natuurlijk als de liedzanger van de groep Drukwerk. Hij is nog steeds aan het zingen, hij is nog steeds aan het optreden. Harry Slinger, 77 jaar is hij vandaag van harte.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old same. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het gaat minder goed met de gezondheid van Ben Kramer. De 79-jarige zanger heeft weer hartklachten, zo vertelt hij vandaag in de Telegraaf. In het verleden heb ik 2 operaties ondergaan. Nog niet zo lang geleden ben ik opnieuw de medische molen ingegaan, omdat ik me heel snel vermoeid voelde, dus de zanger. Dat heeft met de verminderde werking van mijn hartklep te maken. Er wordt nu uitgezocht waar het aan ligt en wat eraan gedaan kan worden, aldus Ben. Ben onderging in 2018 voor het laatst een zware hartoperatie. In het ziekenhuis volgde daarna ook nog een hartaanval. Klaasje Meijer, die tijdelijk inval bij K3 voor haar zwangere Vlaamse collega Marten, kreeg zaterdagavond tijdens een optreden van K3 in België een schoen tegen haar hoofd gegooid. Dit gebeurde nadat iemand anders uit het publiek al haar sneaker op het podium had gegooid, die de zangeressen alle 3 signeerden. Op sociale media is te zien hoe de Nederlandse zangeres door de schoeisel wordt geraakt. Ze kwam er ongescheidelijk zonder kleerscheuren vanaf en kon er zelfs de humor wel van inzien. En Nick Schilder heeft afgelopen weekend stilgestaan bij het feit dat Jan Smit al 30 jaar in het vak zit. In een bericht op Instagram spreekt de zanger lovende woorden over zijn collega en mede Volendammer, die volgens hem al decennia lang mensen weet te raken. Jan is volgens Nick naast artiest en vriend vooral een mooi mens in hart en nieren.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Nooit meer een morgen van Marco Borsato. Maar nu met de wetenschap van nu, wat hij mee heeft gemaakt, wat hij allemaal achter de rug heeft en dat hij weer gaat beginnen, is dit ook weer een prachtige song natuurlijk. Ja, dan zometeen natuurlijk, want het is een nieuwe week, het is maandag, nieuwe Radio Noordzeester. En dat is natuurlijk altijd iemand, ja, die zijn of haar sporen ruimschoots heeft verdiend in de Nederlandstalige popmuziek. En ook deze Noordzeester is begonnen in het Engels en heeft ook in het buitenland behoorlijk wat succes gehad. Ik vertel je straks wie het is en je krijgt natuurlijk iets meer over die artiest te horen. Uiteraard gaan we die ook draaien, want dat zou wat zijn, zeg. En natuurlijk nog veel...

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

Markje, Biertje, vrienden, Mark, Floor en Snelle. Die weten de sfeer goed te verwoorden, vind ik, in dit nummer. Het is bijna 10:30. Zometeen een nieuwe Radio Noordzeester. En nog heel veel meer lekkere muziek. Boudewijn de Groot komt.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Pakken.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.

0: specifiek. De Radio Noordzeester van de Week.
1: Ja, het is maandag, een nieuwe week. En dus ook een nieuwe Radio Noordzeester hier bij Marleen op Radio Noordzee. Nou, we gaan deze week iets beter kennismaken met Jaap Sievechts van Resema. Geboren op 28 oktober 1984 in Terwolde. Jaap is natuurlijk een Nederlandse zanger die optreedt onder de artiestennaam Jaap Resema. Zoals wij hem hier ook bij Radio Noordzee kennen. Maar ook Jake Rees. En die laatste naam die was bedoeld voor de internationale markt. Omdat hij ook samen heeft gewerkt met bijvoorbeeld DJ Hardwell. Jaap groeit als kleine jongen op in Terwolde. Hij is de jongste zoon in een gezin met 5 kinderen. Zijn ouders die zijn allebei reumatoloog. En ja, we kennen hem nu natuurlijk als zanger, succesvol artiest. Zowel internationaal als in Nederland, maar ook België bijvoorbeeld. Met mooie Nederlandstalige nummers. Maar voordat dat zover was, heeft Jaap rechten gestudeerd in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Dat komt hem overigens later nog goed van pas. Daar kom ik later op terug. Maar ook nog even media en cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, op een gegeven moment kruipt dat bloed natuurlijk toch waar het niet gaan kan. En zingt hij in de Hermes House Band. Ja, dat is de gelegenheidsband van het Rotterdams Studentenkoor. Tot 2011 is hij daar de frontman van. Want op een gegeven moment, in 2010, misschien kun je dat nog herinneren, wint Jaap met 51% van de stemmen het derde seizoen van de X-Factor. Hij krijgt een platencontract, hij krijgt een auto. Ja, en die eerste single die dan uitkomt, komt zo de top 40 binnen. Hij maakt dan voornamelijk Engelstalige muziek. Ja, dat gaan we hier bij Radio Noordzee natuurlijk niet draaien. Maar DJ en producer Reggie, die dat natuurlijk samen met Jaap heeft opgenomen, en ook samen met O.T., beter bekend als Olivia. Ja, dat is gewoon een fantastisch grote hit geworden. De eerste die je gaat horen in de, van Jaap in de Radio Noordzeester deze week is Kom Wat Dichterbij.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: Thomas Berger als je de keuze had. En Thomas heeft er wel iets gemeen hoor met Jaap Reesema. Ik kom daar later deze week op terug. Maar het is alweer bijna 11 uur. In het volgende uur ook een nieuwe link van Marleen. Platen die iets met elkaar gemeen hebben. Nou, de link maak ik zo meteen bekend. En natuurlijk nog veel meer lekkere Nederlandstalige muziek, hè? Radio
1: Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderm'al, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. Veel zon, maar in het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.
13: 200%.
15: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Rutger van Barneveld natuurlijk, de zwoele zomernachten. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier op deze maandag 10 augustus. En het is even over 11. Betekent dat we officieel zijn begonnen aan het tweede uur. Ik ben er straks nog een uurtje. Want ik presenteer ook het lunchprogramma de komende weken. Want daarin hebben we de hoogtepunten verzameld van al die artiesten die het lunchprogramma hier de afgelopen maanden hebben gepresenteerd. Straks laat ik je weten wie je daarin gaat horen. En ook krijg je zo meteen weer een shownieuws-update natuurlijk. Hè? Even kijken wie er nog meer langskomt. Marco Schuitmaker ga je horen. Bluff. Maar eerst nog even een felicitatie aan presentator, acteur, maar bovenal echt een fantastische zanger, Jim Bakken. En het leek maar nou eens leuk om...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De voorbereidingen van de bioscoopfilm van John en Kees de Bever zijn in volle gang. Afgelopen weekend was de eerste repetitiedag en volgens Kees was het geweldig, zo laat hij weten op Instagram. Ook Johan Derksen, die te zien zal zijn in de film, was van de partij. Nou, binnenkort gaan de opnames van start op Malta. In de film De Bevers, alles voor de fans, zullen meerdere BN'ers te zien zijn. Ook Wilfried Gené en Albert Verlinde maken een opwachting. De film moet volgend voorjaar verschijnen. En het gaat minder goed met de gezondheid van Ben Kramer. De 79-jarige zanger heeft weer hartklachten, zo vertelt hij vandaag in de Telegraaf. In het verleden heb ik 2 operaties ondergaan. Nog niet zo lang geleden ben ik opnieuw de medische molen ingegaan nadat ik me heel snel vermoeid voelde, zo zegt hij in de krant. Dat heeft met de verminderde werking van mijn hartklep te maken. Er wordt nu uitgezocht waar het aan ligt en wat eraan gedaan kan worden. Ben onderging in 2018 voor het laatst een zware hartoperatie. In het ziekenhuis volgde daarna ook nog een hartaanval. En Klaasje Meijer, die tijdelijk inviel bij K3 voor Vlaamse zwangere collega Marten, kreeg zaterdagavond tijdens een optreden van K3 in België een schoen tegen haar hoofd gegooid. Dat gebeurde nadat iemand anders uit het publiek al een sneaker op het podium had gegooid die de zangeres alle 3 signeerde. Op sociale media is te zien hoe de Nederlandse zangeres door het schoesel wordt geraakt, maar Klaasje kwam er gelukkig onwaarschijnlijk zonder kleerscheuren vanaf.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: dichterbij dan ooit van Bluff.
1: De link van Marleen.
0: Ja, een nieuwe link natuurlijk, omdat het maandag is. He, een link die alle platen die ik draai in de tweede uur op deze plek met elkaar gemeen hebben. Nou, deze week is die link nacht. Dus ja, alle songs die gaan over de nacht, nacht in de titel hebben, ja, die komen in aanmerking om nu gedraaid te worden. En misschien komt er al het een en ander in je op. Toen ik hier aan dacht, ja, er is natuurlijk één nummer wat meteen naar boven komt drijven. En dat is Het is een nacht van Guus Meeuwis. Vond ik iets te voor de hand liggend. En tegelijkertijd mag je natuurlijk ook niet ontbreken. Dus, ik heb een nieuwere versie van die nummer 1 hit van Guus Meeuwis uit 1995. En dat is die samen met Kraantje Papi. Daarom deze keer, voor de eerste keer, Nacht van Kraantje Papi en Guus Meeuwis.
1: De link van Marleen.

0: half twaalf bijna. Dus je hebt nog een paar momenten om mij te laten weten wat jij straks wil horen. Denk je van, ik heb zin in Rowan Hersen, dat lijkt me nou leuk. Nou, dat hoeft dus niet, want die krijg je gewoon gratis. Helemaal gratis en voor niks voor mij. Maar bij RadioNoordzee.nl kun je terecht om jouw titel en je artiest door te geven. Laat me weten.
1: Onder mee, je land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: Radio Noordzee.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

Lied of Nooit geweest, Agda en de Munnik. En dat is ook een nummer dat veel wordt aangevraagd. Maar ja, die stond al op de lijst, dus die is het niet. Dus ik heb er eentje uitgekozen van Gerard. Gerard die wil de enige horen van Antoon. Hij vermeldt verder niet waarom. Maar ik vind dat ook een lekker nummer. Dus heel graag, Gerard, draai ik deze vandaag speciaal voor jou.

Ik wil alleen bij jou zijn van Bloem. En we gaan richting de klok van 12 uur. Dus richting het lunchprogramma. En ik blijf dus nog even lekker een uurtje zitten. Want ik heb zometeen hele leuke fragmenten voor je. Van de afgelopen maanden van een aantal artiesten die hier het lunchprogramma hebben gepresenteerd. Zometeen ga je horen John West en Tino Martin. Die zijn hier geweest. Dus blijf er lekker bij. Pak je broodtrommeltje uit. Pak je salade. Warm je soepje op. En dan ben ik zo weer bij je terug.

0: Radio Noordzee.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist. Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. 200% plus.

0: nee toch, Emma Heesters, hartebreker. Ja, Den Haag, hè. Den Haag staat bekend als de rockstad van Nederland. Hè. Grote artiesten komen daar vandaan. Maar steeds meer Nederlandstalige artiesten uit Den Haag weten door te breken. Sam de Haas vroeg aan John West hoe hij dat nou als echte Hagenaar vindt.
1: Nou, eigenlijk ben ik daar hartstikke blij mee. Inderdaad, Den Haag staat bekend als de stad van de rock. En ook niet te vergeten van de jazz natuurlijk. Als je bij ons in de binnenstad komt, dan zijn het vooral veel rock- en jazzcafés. Ja, waar het in Brabant 80% levenslied is, is het in Den Haag 20%. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Ja, dan is het toch wel gek om te zien ook bij vroeger tv-programma Bloed, Zweet en Tranen, waar ik aan meedeed, dat er veel artiesten uit Den Haag het goed doen, goed scoren. Samantha Steenwijk, Tino Martin, Mike Petersen. We vergeten allemaal die er helaas niet meer is. Shugley Hooper natuurlijk vroeger al. Dus ja, er zijn echt heel veel Nederlandstalige artiesten die uit Den Haag komen. En dat is toch wel apart dat de volks- en muziek daar niet echt leeft. En misschien moeten we daar wat meer aan gaan doen.
2: Hey.

0: is bijna 12:30. Wie vindt Tino Martin nou de beste zangeres van Nederland? Je hoort
1: de nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Deze week in de bonus, Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Monique die gaat voorlopig niet naar huis. Dan een van de meest succesvolle zangers op dit moment is natuurlijk Tino Martin. En dat maakt Leeuwen nou nieuwsgierig naar wie hij, dus Tino dus, de beste zangeres van Nederland vindt.
1: De beste zangeres, de mooiste stem van Nederland. Ja, Richard Kot vind ik gewoon een geweldige stem hebben. En dat is ook gewoon niet alleen prettig om naar te luisteren, maar ook ja, technisch. Technisch ook geweldig hoe die vrouw dat allemaal, hoe zij zingt. Met een bepaald gemak, maar ook ja, heel goed weet hoe zij haar stem gebruiken moet. Dus ja, ik vind Richard Kot toch wel de mooiste stem hebben.
0: Nou, we gaan er maar meteen eens eventjes naar luisteren. Dit is Richard Kot met Hartslag. De favoriete Nederlandstalige zangeres van Tino Martin dus.

0: Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

ze goed in de gaten. Dat wisten ze vroeger al. Weet dat ik van je hou, was dit van Gordon en Replay. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit lunchprogramma. Maar blijf lekker luisteren naar Radio Noordzee. We zijn er natuurlijk de hele dag nog met de beste Nederlandstalige muziek. Ik ben er morgen weer om 10:00. Ik wens je nog een hele mooie maandag.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft Meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leij.

Hij is weer over de helft. Even opgelucht ademhalen. Lunch achter de kiezen. Lekker gegeten net. Goedemiddag, welkom. Dit is Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Mijn naam is Vincent op de maandagmiddag. Toch wel de zwaarste dag van de week. En welkom terug als je net terug bent van vakantie. Misschien vandaag weer de eerste dag na die vakantie. Net even al die anekdotes gedeeld met je collega's. Even kijken wie de mooiste vakantieverhalen heeft gewonnen van ze. Aan de lunchtafel net. Miss Monville, die hoorde je bij Radio Noordzee. Alles vergeven, zometeen onder andere het goede doel. Russo en Mart Hoogkamer komen eraan. En wist je dat het vandaag de dag van de leeuw is? Hoe zou je dat moeten vieren? Een kaartje kopen voor de dichtstbijzijnde dierentuin en dan bij het leeuwenhok een rauw biefstukje over het hek gooien misschien. De dag van de leeuw, nee, ik weet het betere voor Radio Noordzee. Wie kun je nou beter draaien dan, inderdaad, de leeuw die niet brult, maar schreeuwt. Schreeuw van de leeuw had hij vroeger, hè? Paul de Leeuw, blijf

200% puur Hollands. Het is Radio Noordzee met Gijzelaar van het Goede Doel. Die mooie tekst, was ik maar een gijzelaar, dan stond altijd mijn eten klaar. Daar is nog heel veel ophef over geweest in de jaren 80. Boycotts en zo, als je toen gecanceld kon worden. Dat had je toen nog niet, cancelen. Maar dan was het Goede Doel zeker een tijdje gecanceld geweest.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: 200% puur Hollands. En heel af en toe smokkelen we er een klein beetje Vlaams bij. Zoals op deze. Op Tranen van Goud. Zoe Levi en Aaron Blommaert.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Zometeen Gerrit Schneider. Cubaanse café komt eraan. Ook Maud onderweg. Maar eerst de Eendagsvlieg. Iedere maandag rond deze tijd. Dan vissen we even uit het rijke Noordzee-archief. Één bepaalde hit. Van een artiest voor wie het ook bij die ene hit is gebleven. Al kun je de persoon die vandaag centraal staat totaal geen Eendagsvlieg noemen. Presenteren op televisie, dat doet ze al tientallen jaren. Acteren ook, ze heeft haar eigen blad inmiddels. En ook de man die dit liedje schreef is zeker geen Eendagsvlieg. Sterker nog, die heb je al gehoord vanmiddag. Als je wat langer luistert naar Radio Noordzee, hoorde je eerder al het goede doel met uiteraard Henk Westbroek in de hoofdrol. En die schreef deze ook, Beethoven, voor de vrouw die aan het begin van de jaren 90 dacht een zangcarrière, dat lijkt me ook wel wat. Die kreeg ze van de grond, alleen het bleef wel bij deze ene hit van ruim 30 jaar geleden inmiddels. Ruim 35 jaar zelfs. Linda de Mol, daar heb ik het namelijk over. Die ene hit van haar van toen, dit is Beethoven.
1: Radio Noordzee, Eendagsvlieg.

Mout, die van Idols inderdaad van wat langer geleden. Mout Mulders, ze runt tegenwoordig een eigen zang- en dansschool in Amsterdam. Wist je dat? Als ik een tijdje geleden in een interview. Beatzone heet het. Zoek het maar eens op. Beatzone, Amsterdam.

0: Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: bestreekt. Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borg-Heby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Heby opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Als je nog een keer naar een optreden van Jeroen van der Boom wilt, dan moet je langzamerhand op gaan schieten. Hij zei het echt namelijk afgelopen november. Of het een slimme uitspraak is waar hij later op afgerekend wordt, nou, dat zal de tijd leren. Hij zei, ik denk dat ik nog ongeveer 5 jaar ga optreden en dan zet ik een punt af.

0: shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek kijken uit naar de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Het duo laat vandaag op Instagram weten heel veel zin te hebben om opnieuw als coach plaats te nemen in de talentenjacht. De opnames beginnen over 2 weken, zo schrijven ze. Het duo maakte afgelopen seizoen hun debuut als coach in The Voice. Hun kandidaat Ruben Hille won de finale. In mei werd bekend dat Suzanne en Freek terugkeren in het komend seizoen. En ook de andere coaches, Ilse de Lange, Willy Wartaal en Dinant Woesthoff, keren terug. Bettina Holwerda die heeft vandaag haar echtgenoot Jim Bakkum gefeliciteerd met zijn 39e verjaardag. De acteur en musicalster wordt door zijn vrouw op Instagram geroemd om al zijn talenten, waaronder het imiteren van een walrus. Ze noemt haar echtgenoot verder ook nog een icoon, de runner-up van Idols, winnaar van Dancing with the Stars, best dressed man, beste vader, beste man, noem het allemaal maar op. Wat kan die niet, vraagt ze zich hardop af. René Soutendijk die heeft een nieuwe filmklus te pakken. Ze speelt de hoofdrol in de nieuwe speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. De opnames zijn inmiddels gestart. De film gaat over een gepensioneerde grootmoeder die in een burn-out belandt omdat haar kinderen verwacht dat ze altijd maar klaar moet staan om op de kleinkinderen te passen. Happy Days moet volgend jaar in de bioscoop te zien zijn.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Noordzee. Radio Noordzee.

Maandagmiddag van Radio Noordzee schiet lekker op. Het licht aan het einde van die donkere tunnel die de maandag soms kan zijn. Een stukje overdreven poëtisch, vind je niet? Die komt in zicht. Ik zat te denken, volgende week maandag zijn de eerste scholen alweer begonnen. Noord-Nederland weer aan de bak. Laatste weekje echt vakantie in heel Nederland. Dus nog even lekker van genieten als je vrij bent. Sterkte als je gewoon aan de bak bent vandaag. Misschien net weer begonnen na je vakantie. Of veel collega's die je weer voor het eerst ziet na een paar weken.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heerlijke. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Alle verf super voordelig.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

Lekker zomers is dit toch. Wolter Kroes en Route du Soleil. Ik kreeg een appje van Radio Noordzee-luisteraar Barry. Dankjewel voor je berichtje. Die zei net tijdens Wolter. Ach ja, de Route du Soleil. Daar reed ik afgelopen vrijdag nog. Op weg terug naar huis van vakantie. Ik ben weer aan het werk vandaag. Het voelt alsof die vakantie nooit is geweest. Alsof ik het gedroomd heb. Alsof het nooit echt gebeurd is. Zo jammer. Dat is herkenbaar, hè? Vind je niet? Ben je weer een paar dagen thuis, een paar dagen aan het werk en dan lijkt het heel ver weg en nooit gebeurd te zijn. Marco Borsi.

Samuel Welte, Lil Kleine en de Amsterdamse Zomer. Dat was min of meer de aanleiding voor deze samenwerking. Het evenement in het Olympisch Stadion. Dat was leuk, hè? Dat was een tijdje geleden aan het begin van de zomer. Ik was erbij toen op vrijdagavond. Één groot feest. Maak me nou niet gek, kwam uiteraard ook voorbij. Uit de Noordzee op 30 van dit moment. Staan ze nog steeds in genoteerd op 21. RadioNoordzee.nl als je de lijst van afgelopen weekend wilt nalezen. Ondertussen de Jazzpolitie en liefdesliedjes. Dat is een

0: Bosch-zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora Autoverzekering.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: www.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Het smeult nog steeds in de bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws van het ANP.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: Als je de vloerbedekking in de Radio Noordzee studio van dichtbij bekijkt, dan zie je hun voetafdrukken gewoon zitten. Zo vaak komen ze hier over de vloer. Senna en Sven Versteeg, vuurwerk hoorde je. Afgelopen donderdag was Senna nog te gast bij Luc van der Braak in de zomermiddagshow tussen 4 en 7. Presenteerde ze mee. Vanmiddag om 4 uur, over een klein uurtje dus, een nieuwe aflevering. De hele zomer lang bekende gastpresentatoren bij Luc in de zomermiddagshow. En iets langer geleden was Senna ook al te gast in de Noordzee Lunch. Draaide ze haar favoriete muziek en konden luisteraars vragen stellen. Dat deden er gelukkig een heleboel.
1: En dat heeft dus Marcel Klooster ook gedaan. Hij wil graag weten wat het levenslied als genre zo speciaal maakt voor mij. Nou ja, dat is eigenlijk een heel makkelijk antwoord. Ik vind het zelf heel erg fijn dat ik mijn gevoel altijd heel erg kwijt kan in de liedjes. Je kan het heel goed overbrengen, maar het brengt natuurlijk ook een boel gezelligheid met zich mee.
0: Dat laatste is wel het belangrijkste natuurlijk, hè? De gezelligheid van de Nederlandstalige muziek, vertelde Senna. Radio Noordzee, goedemiddag. Mijn naam is Vincent. Amar hoor je zo meteen naar Guus Meeuwis.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Suzanne en Freek kijken uit naar de opnames voor het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Het duo laat vandaag op Instagram weten heel veel zin te hebben om opnieuw als coach plaats te nemen in een talentenjacht. De opnames beginnen over 2 weken, zo schrijven ze ook. Het duo maakte afgelopen seizoen hun debuut als coach in The Voice. Hun kandidaat Ruben Hille won de finale. In mei werd al bekend dat Suzanne en Freek al komend seizoen weer terugkeren als coach. En ook de andere coaches, Ilse de Lange, Willy Wartaal en Dinant Woesthof, keren terug. Hartstikke leuk babynieuws van Saskia Noord. Ze wordt binnenkort oma. Ik ben zo ongelooflijk blij met de aanstaande liefdesbaby van mijn dochter en haar vriend, zo schrijft de 59-jarige schrijfster. Zij is vooral bekend van boeken als De Eetclub en Nieuwe Buren. Ik mag oma worden en mijn ouders overgroot oma en opa. Zal jullie alle clichés besparen, maar ik verheug me enorm op deze nieuwe fase in onze leven, schrijft ze op Instagram. En Bettine Holwerda die heeft vandaag haar echtgenoot Jim Bakken gefeliciteerd met zijn 39ste verjaardag. De acteur en musicalster wordt door zijn vrouw op Instagram geroemd om al zijn talenten, waaronder het imiteren van een walrus. Verder noemt ze haar echtgenoot een icoon, de runner-up van Idols, winnaar van Dancing with the Stars, best dressed man, beste vader, beste man. Noem het allemaal maar op, wat kan hij niet, vraagt ze zich hardop af.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Jan Klaassen. Niet die poppenkastpop die je nog kent van vroeger, weet je wel. Zat je met de hele schoolklas op je knietjes voor zo'n poppenkast. En dan roepen, Jan Klaassen, Jan Klaassen, kijk achter je. Dan stond Katrijn daar weer met de koekenpan op zijn hoofd te meppen. Niet die Jan Klaassen, maar Jan Klaassen de trompetter. Rob de Nijs hoorde je bij Radio Noordzee. Als schijnen trouwens, daar kwam ik een tijdje geleden pas achter, die Jan Klaassen wel met elkaar te maken te hebben. Het is een heel lang, oud verhaal. Wikipedia staat er vol mee. Moet je maar eens checken als je het interessant vindt. En even de tijd voor nemen ook. Willem van Oranje en zo komt allemaal voorbij. Heel stuk geschiedenis. Busy nu met Yves Berendsen. Radio.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we af alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.

Bij Radio Noordzee natuurlijk, met Gijke Arnaert samen, Zoutelanden. Nog even in de inbox kijken, dank voor alle berichten die zijn binnengekomen. Als je wil appen met de Radio Noordzee Studio, iets wil delen, iets wil laten weten, iets wil vragen, mag natuurlijk ook. Vragen staat vrij, doe dat via de app. En mocht je denken, hoe app ik dan met Radio Noordzee? Dat heb ik nog nooit gedaan, is dat lastig? Helemaal niet, is heel makkelijk. RadioNoordzee.nl, daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij, via die weg kunnen we contact leggen en dan kun je eigenlijk alles sturen wat je wilt. Dankjewel dus voor alle berichten. Jessica deed dat. Eerste werkdag na de vakantie, zegt ze. Lekker Noordzee aan in de kapsalon. Werkt ze nog even, Jessica. Maarten die zegt, ik hoorde Bluff net. Zin in hun concert eind november in Ahoy. Ja, Bluff en vrienden komt er natuurlijk aan. Kan niet wachten, zegt Maarten. En ook een berichtje gehad van Wim, die zegt, blij dat de maandag er bijna op zit op mijn werk. Vandaag niet één, maar twee keer koffie over mijn toetsenbord gegooid. Ai, dat is vervelend, hè. Ik had laatst een collega, die had hetzelfde. En die had al een beetje een haperende laptop. Dus die ging naar de IT-afdeling en die zei, tijd voor een nieuwe. Toen zeiden ze, joh, zet die laptop even in de zon.

klein rondje Polonaise op maandagmiddag op je werk. Mag toch wel? Ben je verliefd? Jari Hellegers en Monique Smit hoorde je. Na vieren Luc van der Braak. Nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow komt eraan. Met als

0: Club Karwei, pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Radio Noordzee, verkeer.
20: En dan werpen wij een blik op de weg, momenteel 9 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A6 Emmeloord-Jouren voor Lemmer. Je vertraging daar nu 1 kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Elspeet een vrachtwagen met pech. Vertraging 1,5 uur. De 3e op de A50. Dat is Oost-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Toch een pechgeval. Vertraging daar 1,5 uur. Maandagmiddag de start van de nieuwe Radio Noordzee zomermiddagshow. Met vandaag als gastpresentator niemand minder dan Henk Dissel.
19: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heersters, Radio Noordzee, hartebreker, hoorde je in de Radio Noordzee zomermiddagshow om 4:09 op deze maandag. Fijn dat je erbij bent en dat je ook deze vakantieweek weer bent begonnen met de zender met 200% puur Holland. Een nieuwe editie en uiteraard ook een nieuwe gastpresentator. Ja.
2: Radio Noordzee, zomermiddagshow.
1: Want de mannen van de Radio Noordzee middagshow, wat een middag, liggen heerlijk op het strand. Volgens mij ligt René Verkerk met zijn ingesmeerde kale bolletje ergens in Italië heerlijk te zonnen. Mijn naam is Luc en de komende 2 weken nog mag ik hier het schip van Radio Noordzee bezet houden. Elke dag met een andere bekende zanger, zangeres, rapper, presentator, kortom, iemand die mij gezelschap komt houden. En vandaag de man die al eigenlijk sinds 2008 aan de gang is. En sindsdien is deze man uit de Zeist niet meer weg te denken uit het Nederlandstalige lied. In 2012 stond hij zelfs tijdens de Toppers in Concert op het podium in een uitverkochte Amsterdam Arena. En zijn hit Een Bom groeide uit tot dubbel platina met meer dan 40 miljoen streams. Dat zijn wel prestaties in deze tijden. Ook Stap voor Stap was een groot succes en hij ontving zelfs een Buma NL Award. In 2024 deed hij mee aan The Passion. Daar moeten we het zo meteen ook even over hebben. En onlangs bracht hij zijn nieuwe single uit. Het Waterpas in de studio vandaag als mijn co-host Henk Dissel. Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat onwijs leuk dat je er bent hier bij Radio Noordzee. Ik ga heel even kijken of ik jou ook kan horen. Hallo, ja. Henk.
3: Hoor je me?
1: Ja, we horen je. Ja, we zijn bezig de studio te verbouwen. Het is overal bouwvak, behalve bij Radio Noordzee.
3: Wij
1: hebben nog mensen gevonden die dat voor ons kunnen doen. Hey, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Wat brengt jou nog in Nederland? Want heel Nederland viert vakantie in het buitenland. Maar voor artiesten is het een soort van altijd omgedraaid. Hè? Deze periode moet je juist in het land zijn. Of ben je al geweest? Ga je nog?
3: Nou, eigenlijk is een mooi verhaal. Ik ben getrouwd op 27 juni.
1: Ja.
3: En normaal gesproken ga je op huwelijksreis.
1: Ja.
3: Alleen ik was vergeten vrij te nemen. Dus daarvoor ben ik hier nog.
1: Oh, je agenda was gewoon al volgepland.
3: Nou, ik wist een jaar van tevoren natuurlijk dat ik een datum ging prikken.
1: Ja, vaak weet je dat ruim van tevoren.
3: Ja. Ja, en toen zei mijn vriendin gelijk, toen nog vriendin, die zei van... Je moet wel vrij nemen gelijk daarna, want dan gaan we op huwelijksreis.
1: Ja,
3: ja joh, ik zei, dit nog een jaar. Ik zei, dat komt wel goed.
1: Ja.
3: En toen op een gegeven moment zei ze na een maand of 4 later... zegt ze, heb je nou vrijgenomen? Zo ja, ik ga even doen. En toen stonden er dus al optredens.
1: Heel de agenda vol.
3: Onder andere ook bruiloften van andere mensen. Ik zei, ja, dat kan ik niet afzeggen. Dus ik moet hier in Nederland blijven. Dus wij gaan op vakantie... volgens mij 1 oktober of zo.
1: Oh, maar het is ook wel lekker, hè? Dat je gewoon als iedereen al geweest is... kun jij gewoon happakee, dan kun jij gaan genieten, toch?
3: Ja, dat wel. Dat is ook wel lekker, ja.
1: En werd het heel erg gewaardeerd thuis, Henk? Dat jij het niet helemaal op orde had? Of,
3: het is nu wel goed gekomen, maar er zijn een paar discussies aan...
1: Oké, heel goed. Je hebt wat water bij de wijn moeten doen,
3: ja,
1: zeg
3: zeker.
1: Maar. Nou, hartstikke fijn dat je er bent vandaag. We gaan lekker veel muziek draaien, uiteraard. En Henk, we gaan je ook wat beter leren kennen. Maar ik dacht, ja, ik kan je Wikipedia-pagina erbij pakken... en die gaan voorlezen, maar is ook zo saai.
3: Ja, dat is ook
1: dus we spelen zometeen even een leuk spelletje... waarbij we jou wat beter leren kennen en... Henk is de hele middag bij mij als de co-host hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Fijn dat je erbij bent. Zometeen André Hazes junior. En nu

Hazes junior. Je hoorde Ik haal alles uit het leven bij Radio Noordzee. 4:15 op deze maandagmiddag. We hebben Henk Dissel te gast. Henk, fijn dat je er bent. Ben je helemaal geacclimatiseerd? Hapje, drankje, alles...

0: top voor geregeld hier.
1: Alles
0: vandaag.
1: En nou, gelukkig. Want, we gaan jou beter leren kennen. En dat doen we aan de hand van een spelletje, Henk. Daar gaan we.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
1: Ja, we spelen wie, wat, waar. Dat ken je misschien wel. Het is heel makkelijk. Ik heb hier bij elke categorie 30 vragen. Dus 30 vragen bij wie, 30 vragen bij waar. Nou goed, je begrijpt hoe het werkt. Jij noemt een willekeurig getal. Ja. En dan draag ik de bijbehorende vraag aan jou voor. Dus laten we beginnen met het getal wie. Noem maar een cijfer tussen de 1 en de 30.
0: 7.
1: 7. Dus even kijken. Wie heb je je laatste appje gestuurd? Dat kun je natuurlijk aan de hand van je telefoon gewoon controleren.
0: Ja, dan ga ik eens even kijken. Wie?
1: Je vrouw. Gewoon naar Radio Noordzee. Zo geen zin in.
0: Nee.
1: Dat zou leuk zijn als je nou zegt, oh ja. Oh, daar ook nog.
0: Nee, dat is in de groepsapp. We gaan een nieuw liedje. Komt aanstaande vrijdag uit.
1: Oh, leuk.
0: En ik moest een TikTok plaatsen.
1: Oh, je moest een TikTok?
0: Ja, en ik ben er niet zo goed in. Dus gaan ze mij maar uitleggen, want dit moet je erbij zetten.
1: Ja.
0: Hashtags. Dus dat heb ik net...
1: Heb jij de Rutger van Barneveld TikTok al gedaan?
0: Ik heb hem gedaan.
1: Je hebt hem gedaan?
0: Maar ja? Ik moet hem nog posten.
1: Je hebt hem wel gedaan?
0: Ik heb hem gedaan.
1: Hou de TikTok van Henk Dissel goed in de gaten, jongens. De categorie waar? Getalletje tussen de 1 en de 30.
0: Doe maar 21.
1: 21. Waar was je toen je hoorde dat je naar de Amsterdam Arena mocht voor de toppers? Ja, ik haal het net al even aan. Dat is toch wel een dingetje wat bij heel veel mensen, denk ik, op hun bucketlist staat als ze zingen. Ja. En je had het vrij snel te pakken eigenlijk al, toch?
0: Ja, er ging wel aan wat aan vooraf. We moesten een liedje of een filmpje met een liedje posten.
1: Ja.
0: En dat gingen de toppers beoordelen, gewoon online. Dus zat je gewoon voor je webcam.
1: Zat Gordon daar toen nog bij?
0: Nee, dat was toen Jeroen van de Boom.
1: Oh, gelukkig.
0: Dat geldt weer, hè? Die waren allemaal helemaal tevreden. En toen zat ik bij de laatste 10. En toen werden we uitgenodigd in het Hijfsgebouw in Amsterdam. Toen hadden we nog Hijfs.
1: Hijfs, zo.
0: En daar moesten we heen. En daar moesten we 2 liedjes doen. En dan echt voor de toppers. Dus stond ik een liedje te zingen. En die won ik toen ook. Dus dat was in het Hijfsgebouw in Amsterdam. En dat vergeet ik nooit meer. Ik rijd er nog wel eens langs. Maar Hijfs staat niet meer natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar dat blijft een bijzonder moment. Want het is het grootste concert van Nederland.
1: Ja.
0: En daar heb je gewoon mogen staan.
1: Was je zenuwachtig of viel het mee?
0: Nee, dat is dus het rare. Ik was totaal niet zenuwachtig.
1: Wat apart.
0: En iedereen zei ervan, hoe kan het nou? Maar... Kijk, ik ben een heel groot fan van René Vroeger. Dat spreek ik ook overal uit.
1: Ja.
0: En ik zag dat gewoon als een kans. En we stonden er 3 of 4 dagen.
1: Mm-hmm.
0: En ik zei gewoon, hoe laat zijn jullie hier dan? Ja, zei ze, de productie hier is hier om 10 uur. En ik was er gewoon elke dag om 10 uur. Omdat ik dacht van, ik ga dit nooit meer meemaken. Dus ik zat 's ochtends om 10 uur op de tribune in mijn eentje. Kijken hoe het ging. Oh, en dan gingen de toppers zelf oefenen. En ik dacht, ja, dit maak ik 1 keer in mijn leven mee. En dan nooit meer.
1: Ja.
0: Dus dat was een geweldige ervaring.
1: Geweldig, man. Ja, leuk. We hebben de categorie wanneer nog over. Dus noem maar een getalletje tussen de 1 en de 30.
0: 9.
1: Eens even kijken. Wanneer vroeg je jouw vriendin Sanne ten huwelijk? Ja,
0: dat is een goeie.
1: Was het niet op vakantie?
0: Ja, ik weet wel waar. Het was op vakantie in Zuid-Frankrijk. En we gaan elk jaar naar een plaatsje, dat heet Teuil-sur-Mer. Ja. En dat ligt eigenlijk een beetje bij Cannes in de buurt.
1: Uh-huh.
0: En daar heb ik Sanne ten huwelijk gevraagd. En dat was een fantastisch moment. Daar was ik wel zenuwachtig voor.
1: Echt waar?
0: Ja, heel zenuwachtig.
1: Wat goed.
0: Ja, heel zenuwachtig.
1: Want... Ik hoor van vrienden altijd die zeggen, ja, in het buitenland een huwelijk vragen is super moeilijk. Want je moet die ring mee nemen.
0: Ja.
1: Die moet je ergens verstoppen. En bij heel veel mannen, Henk, laten we eerlijk zijn, is het toch vaak zo dat de vrouw de boel een beetje inpakt. Weet je wel? En dat je als man denkt, oh ja, waar kan ik hem nou verstoppen dat zij hem niet gaat vinden? Hoe heb jij dat gedaan dan?
0: Ja, hij lag gewoon in het zijvakje van mijn auto. Oh. Onder het flesje spaarrood.
1: Daar komt ze nooit, dacht jij.
0: Nee, dan kijk ze nooit. Dat is allemaal troep.
1: Goed.
0: Dus. En ik had een Nederlandse man had ik leren kennen in Zuid-Frankrijk. En die heeft alles geregeld. Want ik spreek geen Frans. En Fransen die willen vaak geen Engels praten.
1: Nee.
0: Dus die heeft mij helemaal geholpen. En de locatie gekozen samen met mij. En die was ook fotograaf. Dus die heeft ook de foto genomen. Alleen op het moment dat ik het wilde vragen. Dus ik zat tegen af te tellen. Ik denk, doe het nu.
1: Ja.
0: Zeg ze, ik ga even met Marie spelen.
1: Nee,
0: dus toen stond ze op van de stoel en toen ging ze schommelen.
1: Dochter,
0: dus toen zat ik nog een kwartier te wachten en ik werd steeds zenuwachtiger. En uiteindelijk heb ik het gevraagd en dat was wel heel leuk. Ik was op aan het strand en allemaal mensen waren aan het eten en die gingen allemaal applaudisseren.
1: Ja,
0: dus dat was een mooi moment.
1: En voelde het aankomen of helemaal
0: niet? Nee, helemaal niet. Want
1: mooi is dat dan, hè?
0: Ik zou met haar naar New York gaan. En daar wilde ik het huwelijk vragen. En toen brak de corona uit.
1: Oh.
0: En toen dacht ik eerst, zou dit een voorbode zijn? Dus, heb ik ook eerlijk tegen haar verteld. Oh. Ik zei, ik wou het huwelijk vragen, maar ja, corona. Maar ik ben heel soms een beetje bijgelovig.
1: Ja.
0: Ik zeg, misschien was het wel een voorbode. Dus toen heb ik ook nog gewoon, ik denk wel 1 of 3 gewacht.
1: Echt waar, joh.
0: Ja, ik wilde het daar op de ijsbaan doen, bij die grote kerstboom.
1: Ja.
0: maar ja, dat ging niet door.
1: Dat ging niet door. En van de ijsbaan ging ik naar het zomerse Frankrijk. Nou, hartstikke mooi, man. Henk Distel is bij mij te gast nog de hele middag hier bij Radio Noordzee. Blijf er lekker bij. Ja, Waterpas gaan we zo draaien uiteraard. Maar ik wil dan toch ook wel even wat weten over die nieuwe single. Want ja, dat moet je dan toch even verklappen, Henk. Dat en meer zometeen hier in de Radio Noordzee middagshow. En nu de Hollandse hitflits. Deze week van de Volendamse helden van de 3J's.
2: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. De 3J's.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week in de bonus. AH Rode en Gele Paprika.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Hey, goedemiddag. Dit is Radio Noordzee, de zomermiddagshow met het weerbericht. En vandaag is Henk Dissel mijn gastpresentator. En Henk, iedereen wordt onderworpen aan het voordragen van het Radio Noordzee weerbericht. Dus ik ben benieuwd naar jouw klimaatkundige kennis. Vertel het maar eens wat er gaat gebeuren.
15: Nou, vanavond is het helder en blijft de zon nog lang schijnen. Vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden. En morgen is een zonovergoten dag. In het noorden zijn er wat sluierwolken te zien, maar het blijft gelukkig wel droog. En in het midden van het land wordt het 23 of 24 graden. En in het zuiden is het zomers warm met 25 tot 27 graden.
14: Nou, maar geweldig zeg.
15: Heerlijk, hè?
14: Ik ga het NOS-journaal bellen, Henk, dat je vanavond even doorloopt daarnaartoe.
15: Ja? Ik fiets door.
14: Nou, dat zo.
16: Radio Noordzee, verkeer.
14: En dan werpen wij een blik op de weg. 10 files gemeld momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A6 Emmeloord-Jougen voor Lemmer door een ongeluk. Je vertraging 20 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Elspeet een dik half uur. En de derde op de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Je vertraging 27 minuten. Binnen nu en 30 seconden muziek van Aaron Blommaert en Zobi Levi maakt het 5:02 Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Er is een zware aardbeving geweest in Colombia. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Bij Athene brak vanmorgen een natuurbrand uit, maar na een paar uur blussen is die alweer onder controle. Er werden ook mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk of die meteen weer terug mogen. En zanger Henk Wijngaard ligt in het ziekenhuis, meldt Omroep Drenthe. Hij is 80 en heeft last van zijn hart. Henk Wijngaard is vooral bekend van de hit met de vlam in de pijp.

0: nieuwe single van Jeffrey Kuipers, ook genoteerd in de Radio Noordzee. Top 30, veel te lange nacht, hoorde je Henk Dissel bij mij. Wanneer had jij voor de laatste keer echt een nacht of van je dag de volgende ochtend? Dit had ik eigenlijk niet moeten doen, Henk.
1: Dat
0: je dacht,
1: ja, dat is qua stappen dan. Of
0: ja, qua stappen. Ja, dat je dacht van, dat laatste bolletje. Of ga je nou zeggen, ja, ik ben tegenwoordig vader, ik ben zo'n
1: rustige jongen. Ja, maar ik ben wel vrij saai.
0: Ja?
1: Ja, dat is zeker voor de corona geweest,
0: ja.
1: Dat ik dat heb gehad. Ik doe natuurlijk wel eens bolletjes, maar dan ik ga niet meer echt stappen en zo. Daar geef ik niet meer zoveel om. Dus dan ga ik bijvoorbeeld naar vrienden van mij toe. En dan wordt het wel eens een uur of twee.
0: Ja, ja.
1: En dat ik 's ochtends ook wel eens denk van, hoe ben ik eigenlijk boven gekomen?
0: Ja, zit je al in de fase dat je op zaterdagochtend vroeg naar het voetbalveld of zo moet? Of naar de hockeyclub? Of
1: nee,
0: dat nog niet?
1: Ik heb een dochter van twee. Oh, dus die maakt me gewoon heel vroeg wakker. Dat is de enige. Dus ja, dan kom ik wel 's nachts om 3 uur thuis. En dan om 5:30 zit ik weer beneden.
0: Oh, man.
1: Dus dat zijn, ik heb een liedje lange nacht, maar dat is dan een korte nacht.
0: Ja.
1: Maar ja, je krijgt heel veel voor terug.
0: Ja, liefde en volgescheten liars en zo. Ja.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Hey, we hebben nog twee categorieën over, Henk, in het spelletje wie, wat, waar. We hebben nog waar en hoe. Dus ik ga jou weer vragen om een getalletje te noemen tussen de 1 en de 30. En dan ga ik jou een vraag serveren. Dus kom maar.
1: Ja, doen we nummer 1 dan.
0: Nummer 1. Oké. Okay. Waar zou je willen optreden wat je nog nooit hebt gedaan? Ja, we hadden het net over de Amsterdam Arena, tegenwoordig Johan Cruijff Arena. Nou, dat is voor veel mensen natuurlijk het summum. Daarna houdt het op. Ja, je hebt dat al vrij vroeg gehad. Wat is dan nu nog een plek waarvan je zegt, goh, of misschien een eigen concert ergens, of zie je zoiets voor je? Of wat staat er nog op je bucketlist lijstje?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik heb alles wat ik wilde, heb ik al gedaan. En dat klinkt heel stom, maar dat zijn eigen concerten geweest. Dus Avas Live heb ik 2 keer gedaan. Dat heet toen nog eindelijk een musical. Brabantal heb ik gedaan. Nou, Toppers heb ik dan gedaan. Maar een theater of zo, dat lijkt me heel vet.
0: Iets intiemer.
1: Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar daar moet je ook de liedjes wel voor hebben, vind ik.
0: Ja.
1: Dus ik hou zelf heel erg van ballads. Dat is ook het enige eigenlijk wat ik luister als ik in de auto zit. En vind ik zelf eigenlijk ook het leukste om te zingen. Dus ik zou wel eens gewoon een heel album willen maken met mooie liedjes en ballads. En dat dan in een... Ja, je hebt zoveel mooie theaters in Amsterdam. Tuzinski heb je ook, hè?
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dat lijkt me bijvoorbeeld heel gaaf. Ja. Beatrix Theater in Utrecht. Zulke dingen.
0: Dat is dat de kant die we kunnen verwachten, zo'n album? Is dat moeilijk om dat ertussen te krijgen, tussen je normale repertoire?
1: Het is heel moeilijk en dat vind ik soms wel eens jammer. Kijk, ik werd bekend met een bom.
0: Ja.
1: En daardoor kom je gelijk in een soort feestcategorie terecht. Terwijl, mijn zusje heb een café in Zeist. Ik ging van hak op de tak, hoor.
0: Ja, nee, leuk.
1: Maar, en daar ga ik wel eens, die is alleen op zondag open.
0: Oh.
1: Dus die is 2 keer in de maand open, op een zondag.
0: Okay.
1: En dan heb ik al het hele weekend gezongen. En toch pak ik altijd de microfoon en wil ik zingen.
0: Ja, ja.
1: En dan vinden mensen fantastisch. En dan zing ik altijd rustige liedjes. En dat is Engelstalig, Paul de Leeuw bijvoorbeeld.
0: Nou, geweldig.
1: En dan vinden mensen fantastisch. En die zeggen altijd van, waarom doe je dit niet thuis je optreden? Dus daarom wil ik het wel een keer doen in het theater.
0: Okay, dus dat kunnen we een keer verwachten nog van je.
1: Ja, daar moet ik niet te lang mee wachten.
0: Nee, daar moet je niet te lang mee wachten. Nee, maar wij staan erachter. Een getalletje tussen de 1 en de 3 voor de categorie hoe, Henk? Zeg het maar.
1: Tussen 1 en 3?
0: Ja, of 1 en 30, sorry.
1: Oh, dan doen we nu 30, ja?
0: Doen we 30. Ja, dat is van de hak op de tak inderdaad. Dus even kijken. Hoe combineer jij het vaderschap met de drukke optredens? Ja, daar heb je het net over gehad natuurlijk, vrij kort nachtje. Maar heb jij een inmiddels vrouw die dan een oogje dichtknijpt af en toe en zegt, joh Henk, blijf maar even lekker liggen. Ik doe de ochtend shift wel. Of is dat gewoon 50-50 verdeeld? Lekker 2026.
1: Ja, ja. Nou, kijk, ik was nooit van het uitslapen. Ik slaap heel kort. Denk een uurtje 4 per nacht.
0: Nee, joh.
1: Sowieso. Dus
0: echt waar?
1: Ook vanavond bijvoorbeeld.
0: Echt waar?
1: Ja, ik ga heel laat naar bed en ik ben heel vroeg wakker. En daar heb ik ook nooit last van, gelukkig.
0: Au.
1: Maar ik moet wel zeggen, er verandert wel veel. Want vroeger plande ik gewoon allemaal afspraken in. Dan ging ik naar de studio en dan zei ik, ja joh, plan maar in, ik kom erheen.
0: Ja.
1: En nu gaat het gewoon niet. Want ze gaat nog niet naar school of zo. Dus dan op woensdag past altijd mijn schoonmoeder op.
0: Mm-hmm.
1: En dan probeer ik zoveel mogelijk te doen. En dan, ja, daar krijg je wel mee te maken met dat soort dingen. En mijn vriendin, vrouw, die...
0: Alsof jongens, luistert mee, hè?
1: Die heeft een kapsalon aan huis.
0: Oh.
1: Dus dat scheelt wel, maar die werkt wel heel erg veel. Maar dat maakt het voor mij toch wel wat makkelijker. Mocht er echt wat zijn, dan kan ik altijd naar de toe. En onze dochter die kan ook altijd naar de moeder toe als ze er wil zien. Dus dat is wel, ik heb denk ik heel veel geluk.
0: En zingt ze al een beetje mee met jouw liedjes? Ze kent het repertoire wel een klein beetje.
1: Ja, ze vindt zingen wel heel leuk. Ik heb nu zo'n grote box gekocht, die staat in de woonkamer. Ja, ja, ja. En ze wil alleen maar zingen, dus dat vind ik wel heel grappig om
0: te
1: zien.
0: Wat leuk. Oh, het zou mooi zijn als dat een soort opvolgrapport van jou, toch? Ja,
1: ja, ik weet niet.
0: Zou je haar die kant op willen sturen of juist zeggen van, joh, blijf er maar een beetje weg bij die muziek?
1: Nee, ze hoeft niet. Ze moet eigen gevoel volgen daarin. En dat hebben mijn ouders ook bij mij gedaan. Kijk, als je een soort van wordt gestuurd en gedwongen, dat moet je niet willen.
0: Nee.
1: Je moet het heel erg leuk vinden, dit vak. En er alles voor over hebben. En ik zeg wel eens, mensen praten wel eens van, ja, het is makkelijk, je zingt een half uurtje. Maar ze vergeten allemaal wat erbij komt kijken. Ja, bijvoorbeeld, als mijn beste vrienden jarig zijn, ik ben er nooit. Nee. Ik vier een feestje in het weekend. Als mijn vrienden gingen stappen, ik was er nooit bij. Want dan was ik werken.
0: Ja.
1: En dat vind ik niet erg, want ik vind zingen het leukste wat er is. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Ja. En je moet niet spijt krijgen later dat je denkt van, had ik dat maar wel gedaan.
0: Dus als ze ook kapster wordt, vind je het helemaal prima, zeg maar.
1: Tuurlijk, toch? Ze moet doen wat ze leuk vindt.
0: Nou, heel goed, heel goed. Henk Dissel is bij mij vanmiddag in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Ja, toch wel pittig nieuws, Henk. Wat we net hoorden in het nieuws over good old Henk Wijngaard. Die heeft al wat optredens afgezegd de afgelopen tijd. En nu is naar buiten gekomen dat hij kampt met hartproblemen. En hij moet ook geopereerd worden. Een hartoperatie is nodig, hebben de artsen besloten. En ze zijn wel vol vertrouwen, hebben vertrouwen in het medische team. Staat in een verklaring van zijn management. Wanneer die geopereerd gaat worden, is niet bekendgemaakt. En het is ook nog onbekend hoe lang die uit de relatie is. Terwijl, ja, Henk heeft een mooi jaar. Vol met jubilea. Hij vierde zijn 80ste verjaardag dit jaar. Hij is ook nog eens 60 jaar getrouwd. Jij zit net op een jaartje, dus nu niet eens. Je moet nog even. En hij zit 50 jaar in het vak. Dus we wensen Henk uiteraard alle sterkte namens Radio Noordzee. Uiteraard gaan we dan even iets draaien van de koning. De zingende vrachtwagenchauffeur, good old Henk Wijngaard. Veel beterschap, Henk. En een van zijn klassiekers nu bij Noordzee. Dit is Hey Suzy.

0: Smit en niet naar huis. Nou, dat geldt niet als je gewoon aan het werk bent, want 5:10. Dus ik mag hopen dat je zo meteen lekker mag gaan. Je bent bij Radio Noordzee. Henk Dissel is de hele middag bij ons te gast hier in de middagshow.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Heb je een beetje waterpas gelegen vannacht, Henk, of niet?
2: Vannacht heb ik goed gelegen, ja.
0: Waterpas is je nieuwste single. Je vertelde net al dat er vrijdag een opvolger uit gaat komen. Maar ben je tevreden met het liedje wat het de afgelopen tijd gedaan heeft? Heb je hem voldoende gezongen?
2: Je moet altijd eerlijk zijn, hè?
0: Ik zie een kleine smirk op je gezicht.
2: Nee, ik had er meer van verwacht.
0: Oké, en waarom dan?
2: Nou, je merkt gewoon wel, sommige liedjes, daar ga je gelijk mee optreden. Zoals nu vrijdag komt er een nieuw liedje dan. En dan sta ik gelijk vrijdagavond met dat nieuwe liedje ga ik dan zingen. Mm-hmm. En dan voel je altijd wel in het publiek van, ja, dit kan wel wat worden.
0: Ja.
2: En met dat waterpas, dat is een heel leuk liedje. Alleen merkt gewoon, de tekst, ze moeten te veel nadenken.
0: Ja.
2: Van wat bedoelt hij nou eigenlijk?
0: Heb ik al de tekst, ja.
2: En dat heb ik wel gemerkt. En daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Niet elk liedje kan scoren. En dat is onder andere waterpas dan voor mij helaas niet geworden.
0: Het lijkt me frustrerend als artiest dat je gewoon dat geheime recept, die formule voor de hit, dat bestaat niet.
2: Nee, die bestaat niet.
0: Dus dit jaar zijn natuurlijk Cheerio en liedje van Rutger zijn de grote hits. Maar dat is dan een soort, ja, het zit, ja, Rowan Hansen zong ooit, het zit in het leidingwater. Hè. Er is iets wat je niet kunt. Is dat moeilijk? Is het frustrerend? Je kunt natuurlijk hooguit denken van, nou oké, dit werkt vaak wel. Of dit ritme is leuk. Of dit onderwerp vinden mensen leuk, maar de hit.
2: Nee, frustrerend is het niet. Ik hoor wel vaak omheen. Het heeft alles te maken met de juiste timing, juiste moment, met het weer zelfs. Weet je, als je een zomers liedje brengt en het regent,
0: ja,
2: dan wordt het niet.
0: Ja.
2: Dus het heeft met alles te maken. Alleen, ik bracht bijvoorbeeld een bom uit.
0: Ja.
2: En die wilde ik niet uitbrengen. Toen zei ik van, wie gaat er nou naar een vrouw zingen of naar iemand van, jij bent een bom die kaart inslaat. Ik zeg, gaat niemand doen. Ik zeg, ik sta gewoon voor lul met dat liedje. Dus daar heb ik gewoon 3 keer de studio afgezegd. Allemaal smoesen verzonnen om dat liedje maar niet te willen zingen.
0: Echt waar?
2: En op een gegeven moment zei mijn manager van, zing dat liedje nou in. En als je hem dan terughoort en je vindt het dan nog niet leuk, dan doen we het niet. Dus toen ging ik het luisteren en denk, nou, ik zeg, we gaan het proberen.
0: Ja.
2: En er gebeurde ook niks het eerste jaar. En daarna, met die jaren, groeide dat nummer. En nu staat hij met de remix erbij, volgens mij 50 miljoen streams. Dus voor mij het beste liedje ooit geweest. Ja. Maar dan kan je dus zien, ik verwacht het niet van dat liedje en het werd hem.
0: En je hoort dat soort verhalen vaker. Volgens mij hebben de Eagles getwijfeld om Hotel California uit te brengen. Bijvoorbeeld, nou ja, van die dingen dat je denkt, ja, hoe kan het, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar oké, weet je wat, we gaan waterpas wel draaien.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik vind het namelijk een leuk liedje.
2: Ja, ik ook.
0: En dan gaan we het zo meteen hebben over je nieuwe single.
2: Yes.
0: Die dus vrijdag uit gaat komen. Henk Dissel is te gast hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow voor deze maandag. En dit is dus dat liedje waar we het over hadden. Waterpas nu bij Noordzee.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. En werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Het tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Goedemiddag, we werpen een blik op de weg met 15 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A6 Emmeloord-Jouren voor Lemmer. Door een ongelukje vertraging 20 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Elspeet een klein half uur. En de derde op de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Door een pechgeval je vertraging daar nu een half uur. Zometeen Robert van Hemert, Douwe Bob en Mo zijn ook onderweg met Nog Even Blijven. En de hele middag nog bij mij te gast hier, Henk Dissel. Blijf erbij, de Zomermiddagshow.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: vandaag? Afgelopen week nog de gast hier bij Radio Noordzee, Robert van Hemert. Toen is samen met Donnie vanwege hun nieuwe hit Fisherman's Friend. Heb je de clip al gezien van Fisherman's Friend?
1: Nee, nog niet. Dus, nee.
0: Ja, voldoende.
1: Ja, trouwens dan in zo'n regenpak, hè?
0: Ik kan het zeggen. Weet je nog dat een paar jaar geleden de gele regenjas heel hip was? Je kon geen festival oplopen of je zag de gele regenjas daar. Ik denk dat die helemaal terug gaat komen dankzij Robert en Donnie. Fisherman's Friend, zandloopster, hoorde je zojuist bij Noordzee in de zomermiddagshow om 4:07. Je hoorde hem al. Henk Dissel is de hele middag bij mij als gastpresentator. We gaan je even een paar dilemma's voor de voeten werpen, Henk, als je dat goed vindt. Ja, ben je er klaar voor?
2: Nou, het Noordzee dilemma.
0: Laten we even beginnen met het volgende dilemma. Een liedje schrijven over jouw woonplaats en geboorteplaats Zeist, of een liedje schrijven over je dochter? Ja, dat is lastig, hè? Ga jij de Brabant van Guus Meeuwis over Zeist maken? Of ga jij dan toch de dochters van Marco Borsato over je dochter maken?
1: Dochters van Marco Borsato dan.
0: Ja?
1: Ja, liedje voor mijn dochter dan, ja.
0: Is het zo dat je echt... Ik hoor vaak bij mannen die dan met hun vrouw in verwachting zijn... die zeggen dan, ja, heel eerlijk, de eerste 9 maanden... dat ze zwanger is, joh, ik had er helemaal geen gevoel bij. Maar toen, als dan het er uiteindelijk is, het kind... dat dan verandert dat helemaal gewoon je als man?
1: Ja.
0: Word je er een beetje een watje van? Een beetje zachter? Een beetje
1: een doetje? Ja, dat denk ik ook. Jawel. Iedereen zegt altijd van, het is het meest bijzondere wat er maar is. Maar ja, als je geen kind hebt, dan kan je er niet over meepraten. Dan denk je, ja, het zal wel.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, de eerste week dacht ik van, ja... Wat lullen ze allemaal.
0: Ja.
1: Maar het groeit heel erg.
0: Okay.
1: En nu denk ik wel, nu is ze dan 2. En het wordt alleen maar leuker. Kijk, de eerste paar maanden, of tenminste als baby zijnde, je kan er nog niks mee. Maar nu, ze gaan lopen, ze gaan praten en dan wordt het zo leuk. En ja, dat is het mooiste bezit wat je maar kan hebben.
0: Ja, mooi.
1: Dus ik ben een watje geworden.
0: Misschien kunnen we altijd net over ballads, hè, die je eigenlijk wil gaan schrijven een keer. Zou er een liedje over je dochter, zou er wel bij kunnen?
1: Ja, die gaat zeker komen. Ik denk, niet nu, maar die gaat ooit komen.
0: Geweldig, mooi. Een Elvis-pak dragen tijdens elk optreden of een jaar niet meer drinken?
1: Nee, een jaar niet meer drinken.
0: Toch maar een jaar niet meer drinken.
1: Dat is moeilijk.
0: Zie je niks in een carrière als Elvis-imitator?
1: Vroeger gedaan.
0: Heb jij dat vroeger gedaan?
1: Ja, ik dacht dat je daarom vroeg.
0: Nee.
1: Oh, dat is toeval dan.
0: Oh.
1: Nee, ik was zo groot fan van Elvis vanaf mijn 12e, denk ik al. Mijn ouders luisterden het altijd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had ik Elvis dan op een filmpje gezien. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil ook zo pakken en ik ga optreden. Dus mijn eerste optredens waren in een Elvis-pak.
0: Nee, joh.
1: En dat heb ik gedaan tot mijn 13e of 14e. En dat vonden mensen altijd heel leuk. Een jong jochie wat Elvis liedjes zong.
0: Ja.
1: Dus mijn eerste optreden ooit was op een bejaardencarnaval voor 700 bejaarden.
0: Je moet ergens beginnen.
1: In mijn Elvis-pak. En ik zing nog steeds die liedjes. En ik krijg nog steeds de complimenten van... Ja, niet dat ik hem nadoe. Maar ik kon wel heel dicht bij hem in de buurt komen met bepaalde liedjes. Dus ik vind het nog steeds heel leuk om te zingen.
0: Er is een pak aan en dan zo'n hele pot met van die gele gel in je haar... om de boel overeind te houden, of dat niet?
1: Ja, ik was meer Elvis van zijn laatste jaar. Ik was wat voller.
0: Oh, wat voller. Wat goed, wat mooi, wat mooi. Doe nog een dilemmaatje. Eén zomerhit die een zomer lang overal klinkt... of een klassieker die eeuwig meegaat?
1: Nee, een klassieker die overal meegaat.
0: Ja?
1: Ja, ik zie nu wel... ik heb dan een bom, dat liedje.
0: Ja.
1: En dat is nu 14 jaar oud. En dat is nog steeds een liedje wat elk weekend wel ergens in een kroeg voorbij komt. Of in een discotheek. En ik heb de laatste jaren wel eens liedjes gezien... wat hele grote hits waren, maar die we nu niet meer horen... of waarvan de artiesten zelfs niet meer optreden. Dus dan heb ik liever een klassieker waar je nog 30 jaar mee vooruit
0: kan. Ja, het gaat rapper nu, denk ik. De doorloop
1: is wat snel. Je hebt heel snel een mega-hit, maar het kan ook heel snel weer afgelopen zijn.
0: Ja.
1: En dat hoop ik voor niemand, maar dat zie ik wel eens gebeuren.
0: Die bom is meerdere generaties meegegaan. Hè? Dus toen het een hit was, werd erop getonkt. Maar ook daar weer, de kinderen is overdreven... maar daar weer de generatie onder stond er ook op de tong. In de
1: ja,
0: ik spreek uit eigen ervaring, Henk. Dus,
1: oh, dat was jij,
0: weet ik. Henk Dissel is de gast bij mij. En zometeen moeten we het even hebben over je nieuwe single. Want jij liet net al wat los. Komende vrijdag is het zover. En zometeen gaat Henk er alles over vertellen. Tenminste, dat weet hij nu nog niet. Maar bij deze heb ik dat dan afgesproken.

0: vergeet als je zometeen de rotonde pakt, het knipperlicht aanzet. Dat is een van de top 3 irritaties in het verkeer. Henk, geen knipperlicht aan doen bij de rotonde. Doe jij het altijd netjes? Of,
1: Ja, ik ben wel net de rijder.
0: Net de rijder.
1: Maar ik vind het wel, dat klopt, en dat irriteer je aan.
0: Ja, voornamelijk mensen met een Duitse auto schijnen nog wel eens vergeten om het knipperlicht aan te zetten. Maar jij bent gewoon netjes.
1: Ik ben netjes, ja.
0: Heel goed. Nieuwe single van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Afgelopen week nog te gast hier bij Radio Noordzee. Knipperlicht.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Henk Dissel vandaag de hele middag mijn gastpresentator. Henk, hoe is met jouw liefde voor chocola? Is die gegroeid het afgelopen half jaar of valt het mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Ik snoep niet zo heel veel. Maar chocolaatje hou ik wel van.
0: Je weet misschien waar ik het over heb, want eerder dit jaar heb jij een behoorlijke chocoladeitje gekocht, Henk, toch? Dat was rond Pasen. Hoe zat dat ook alweer? Een mega ei gemaakt bij jou in de buurt. Je komt uit Zeist en daar was een enorm chocolade-ei.
1: Ja, een bakker die had het grootste paasei van Nederland gemaakt.
0: Ja.
1: En daar moesten mensen op bieden. En dat geld ging dan naar het Kinder Wilhelmina ziekenhuis. Voor kinderen met kanker. Dus op een gegeven moment, ik zag dat staan. En er werd constant op geboden. En toen dacht ik van... Ja, omdat ik natuurlijk een dochter heb.
0: Ja.
1: En ik woon echt hemelsbreed 500 meter bij dat ziekenhuis vandaan.
0: Okay.
1: En dan dacht ik wel eens van... Ik heb hier plezier bij mijn dochter. En 500 meter verderop zijn mensen in verdriet. Want daar liggen zieke kinderen.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon goed geld bieden. En ik vind dat het goed terecht komt.
0: Ja.
1: Dus ik deed een bod en ik was gelijk de hoogste bieder. En toen zei ik één ding. Want ik won natuurlijk dat ei. Ik dacht, wat moet ik met zo'n reuze ei? Hij paste niet eens in mijn auto.
0: Dus 20 kilo geloof ik,
1: ja, 20
0: toch?
1: Kilo
0: 20 kilo chocola. Goedemorgen.
1: Dus ik zei, dan doen we één ding. Ik zeg, dan ga ik hem persoonlijk brengen bij het Kinder Wilhelmina ziekenhuis in Utrecht. Dus ik heb al mijn banken plat gedaan. Ik heb een hele grote auto. Daar paste die net in. En ja, natuurlijk alle airco voluit aangezet.
0: Ja, precies.
1: Anders werd het chocola, was de chocola gesmolten. En toen ben ik hem daar gaan brengen. En ik moet zeggen... dat is iets heel bijzonders om te doen.
0: Ja.
1: Maar ik was blij dat ik ook weer daar weg kon.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Ja. En jouw vriendin, nu vrouw, was niet gefrustreerd van... hallo, 20 kilo chocola, daar kan ik een halfjaartje mee vooruit. Dat kreeg je niet om je oren te horen.
1: Nee, ze hebben hem daarom in stukken geslagen. En iedereen heeft echt ook wat gehad. Dus dat was wel mooi terechtgekomen.
0: Wat hartstikke goed, mooi verhaal. Henk Dissel bij mij te gasten vanmiddag. Zometeen even praten over zijn nieuwe single. En weerman Henk Dissel is geboren, een uurtje geleden. Dus dat mag je zometeen ook weer even doen.
1: Ja, leuk.
0: Dat gaat helemaal goed komen. 200% puur Hollands. Wij zijn Radio Noordzee. Met nu Jeroen van der Boom.
3: Af en toe slaap je hier

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow... met vandaag Henk Dissel bij mij als gastpresentator... en ook als een soort nieuwe Piet Paulusma. Ja, dat wil niks zeggen over jouw toekomst, Henk... want Piet is er niet meer natuurlijk, hè, maar wel met hoe goed jij het weer kunt voordragen. Dames en heren, Henk Dissel met het weer voor de komende 24 uur.
15: Vanavond is het helder en blijft de zon nog lang schijnen. Vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden... en morgen is een zonovergoten dag. In het noorden zijn er wat sluierwolken te zien, maar het blijft wel droog. In het midden van het land wordt het 23 of 24 graden. En in het zuiden is het zomers warm met 25 tot 27 graden.
14: Nou, jij gaat voorlopig niet op vakantie, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je zit
15: ik ga morgen naar het zuiden.
14: Ja, heerlijk man. Lekker toch?
0: Radio Noordzee. Verkeer.
14: Dan werpen wij een blik op de weg met 17 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A6 Emmeloord-Jouwre voor Lemmer. Je vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg door een pechgeval een kwartier. En de derde op de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen door een pechgeval. Vertraging daar nu ruim een half uur. Yves Berendsen met zijn nieuwe Misschien is het tijd binnen nu en 30 seconden. Het is 5:30 exact. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin die gisteren over Nederland vloog zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit. Meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten.

0: begin de maandag met een vers kopje thee na misschien wel een heel weekend te drinken. René Vroger samen met Het Goede Doel. Je hoorde Alles Kan een Mens Gelukkig Maken.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, met vanmiddag Henk Dissel te gast. We hadden het net even over jouw muzikale idolen. Daar hoort René Vroger wel bij, toch? Zeker. Of staat hij misschien wel helemaal bovenaan zelfs?
2: Nederlandstalige, ja, staat hij bovenaan, ja.
0: Ja, wat maakt of maakte hem zo? Ja, hij zal zelf zeggen, maakt, ja. 100.000%. Wat maakt hem zo uniek? Ja, hij is natuurlijk een kwaliteitszanger in het Nederlands, maar ook in het Engels. Hij kan natuurlijk eigenlijk alles zingen.
2: Ja.
0: Weet je nog wanneer je hem voor het eerst live zag? Of wanneer de vonk oversloeg van, hey...
2: Ja, dat was wel vrij jong. Ik denk misschien dat ik een jaar 10 was of zo.
0: Ja.
2: Toen keek ik al, kocht ik dvd's van René Vroger en cd's.
0: In de Kuip en zo?
2: Ja, dat heb ik allemaal gezien. Ja. En ik ben ook naar zijn concerten toe geweest. Ja, gewoon, ik vond altijd wel... het had een wereldartiest kunnen zijn. Qua uitstraling, qua liedjes.
0: Ja.
2: Hoe die zingt. Geweldig goed, gewoon allemaal.
0: Wereldberoemd in Nederland.
2: Ja, zeker weten. En, voorbeeld voor vele zangers. Maar dat hoor je denk ik ook terug. Ik zie zoveel zangers. En je ziet overal, iedereen heeft wel een trekje van René Vroger.
0: Ja, precies. Ja.
2: We hebben er allemaal naar gekeken.
0: Iets van inspiratie opgedaan, ja. Kopieer je idolen niet, maar dieper inspiratie uit, zeggen ze dan toch, geloof ik. Ja,
2: ja, ik heb hem ook wel... nagedaan bepaalde dingen. En totdat ik hem een keer zelf ontmoette. En toen zei hij, je kan geweldig goed zingen, maar één ding, je moet niet naar mij kijken. Je moet je eigen weg volgen.
0: Ah, is wel
2: en
0: goed.
2: Dat zijn wel leuke dingen. En zo is het natuurlijk ook. Ja. René Vroger is er al. Je moet je eigen ding doen.
0: Ja, vaderlijk advies van René Vroger. Ja, ja, wie kan dat nou zeggen? Mooi. Hey, komende vrijdag, een belangrijke dag, want de opvolger van Waterpas komt eraan. Wat kun je erover vertellen?
2: Ja, jij hebt hem net een stukje gehoord, dat het een heel dansbaar liedje weer is.
0: Ah, we kunnen hem allemaal even een klein stukje horen, daar komt hij aan. Nee,

0: Ja, je liet hem net horen. Ik zei, het is heel erg Henk Dissel.
1: Ja. Ja. Ja, dat probeer ik altijd wel te zoeken. Dus dat is toch dat dansbare, een beetje een ondeugende tekst, maar op een nette manier. En toch weer accordeon erin. Daar ben ik ooit mee begonnen in 2012 met Lange Nacht en een Bom. En ja, wil je echt die Henk Dissel sound weer krijgen, dan heb je die nodig. Dus dat zit er ook weer in.
0: Oké, dus dat was ook een van je voorwaarden van we gaan een nieuw liedje maken. Ik wil toch weer een beetje die hoek in. En waar kwam de tekstuele inspiratie vandaan?
1: Bij Sam en Bram Koopmans. Daar schrijf ik elke maand mee, zitten we in de studio.
0: Ja.
1: En toen waren we een beetje liedjes aan het luisteren. Ik zeg, ja, ik zoek weer een beetje naar dit. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment zitten en dan gaat Sam schrijven en Bram gaat de muziek ondertussen maken. Toen kwam dit eruit en ik was gelijk verkocht.
0: Wat leuk.
1: Ik zeg, dit past echt bij mij en dit wil ik zo snel mogelijk uitbrengen.
0: Komende vrijdag om 12 uur op Spotify te vinden, dan kunnen we de clip zien.
1: Dan kan iedereen luisteren,
0: ja. Op Instagram, oké, dus houd het in de gaten. Wat was de titel?
1: Chance.
0: Chance, kijk eens. Nou, Chance hebben een hoop mensen ook gedaan op jouw grootste hit Henk terug naar 2012 geloof ik toch? Met een bom.
1: Ja.
0: Gaan we nu draaien hier bij Radio Noord.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Dikkie Dex en Jan-Willem Rooij bij Radio Noordzee. Treur niet, ode aan het leven in de zomermiddagshow. Om 17:50. Henk Dissel nog steeds bij mij.
2: De Radio Noordzee zomermiddagshow.
1: Heeft het al over je vakantie gehad, Henk? Dat duurt nog even, hè, voordat je op vakantie gaat. De agenda nog lekker vol. Ik zie onder andere dat je bij mij om de hoek komt in een borrelcafé De Druif in Den Bosch bij de kermis. Schitterend, hartstikke mooi. Daar kom ik dan een mooi biertje drinken. Uitstekend. Ik ken Henk Dissel, zeg ik dan. Dan gaat ook alle deuren gaan voor mij open, Henk. Wat zijn verder dingen waar je naar uitkijkt deze zomer? Natuurlijk komende vrijdag de release van je nieuwe single. Net al een klein stukje laten horen hier bij Radio Noordzee. Ja. Wat zijn dingen die nog op de planning staan? Ga je verder werken aan nieuwe muziek? Of hoe zien de komende maanden eruit voor Henk?
3: Ja, gewoon doorgaan met liedjes maken. Eigenlijk liggen er nu al 3 liedjes klaar, maar we blijven gewoon doorgaan. Dus het kan zomaar weer veranderen dat we denken deze is nu weer beter of wat dan ook. En de optredens heb ik enorm zin in. Daar kijk ik naar uit dat ik elk weekend gewoon mijn ding mag doen. Dat vind ik nog steeds superleuk. En ja, je weet nooit in deze wereld wat er op je pad komt. Dus ik grijp alles aan.
1: En je moet je huwelijksreis nog even gaan doen natuurlijk. En
3: ja, die is nu geboekt, dus kan niet meer missen.
1: Heel lief zijn voor je inmiddels vrouw. Maar zeggen, nu heb ik tijd voor jou, schatje. En, want ja, het kan ook zomaar gebeuren dat je een hit krijgt als je op vakantie bent. Hè? Rutger van Barneveld was op vakantie. Toen werd hij gebeld, kom maar terug, Rutger, want de boel ontploft.
3: Nou, ik hoop dat ik binnen 2 dagen terug kan.
1: Ja, ik hoop van ja, als je nog thuis was later, dan hoop ik het niet. Hey, onwijs fijn dat je hier wilde zijn vandaag, Henk. En komende vrijdag, houd in de gaten. Zijn nieuwe single komt uit om 12 uur 's nachts overal te streamen, te zien en te volgen. Uiteraard op Instagram, Henk Dissel. En graag tot de volgende keer. Henk, dankjewel. Fijn dat je er wilde zijn. Het is Radio Noordzee, de zomermiddagshow. Met zometeen nog de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. En die wil je hebben. Het is de Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Nooit meer ruzie over familiemok is zometeen te winnen.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door 2 burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Radio Noordzee, verkeer.
7: En dan werpen wij een blik op de weg met momenteel 5 files. En dit zijn ze. Pas op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Staat een auto met tech. Je vertraging daar nu 8 minuten. A12 Utrecht-Arnhem verderop voor Grijshoort nog eens 7. Grijshoort nog eens 7 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes is de verbindingsweg naar de A1 dicht. Je vertraging daar nu 7 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo door datzelfde pechgeval van zo even 20 minuten vertraging. Muziek onderweg van Wolter Kroes, Flemming en Meteor ga je horen. En zometeen kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te binnen, of niet te koop, alleen te binnen hier bij Noordzee. De koffiemok met je naam erop. Blijf erbij.
16: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
7: Radio Noordzee. Hey, wat moet jij nou?
18: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Prachtig, Wolter Kroes en Belmen bij Radio Noordzee in de zomermiddagshow voor deze maandag, de 10e van augustus. Alweer maakt het 6:07. Goedenavond.
1: De Radio Noordzee zomermiddagshow.
0: Ja, met zometeen jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet zomaar een prijs, de enige prijs die alleen te winnen is, niet te kopen. De Radio Noordzee koffiemok, die wil je hebben voor op kantoor of misschien wel gewoon thuis in de kast. Zodat je zeker weet dat je nooit meer ruzie krijgt met je gezinsleden van wie is die ene mok? Ja, die is van mij, daar drink ik mijn koffie, mijn thee of mijn Bacardietje cola uit. Zo meteen te winnen in de Reneder Popquiz. Blijf daarvoor lekker luisteren naar Radio Noordzee. En mocht je aan de avonddis zitten, dan eet smakelijk. Bij Radio Noordzee hebben we het perfecte recept, maar dan wel van Bram Bon.

0: Doe maar bij Noordzee.
1: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: En smoor verliefd in de Radio Noordzee zomermiddagshow voor deze maandag, de 10e van augustus. De mannen van Wat een Middag zijn even lekker een paar weken op vakantie. René Verkerk, de aanvoerder, ligt denk ik ergens mooi met een ingesmeerd kaal bolletje op een strand. Wat wel is gebleven is de René de Popquiz, want daarin de leukste prijs van de Nederlandse radio te winnen, de Radio Noordzee koffiemok. Alleen te winnen, niet te koop in de René de Popquiz. Een mooie mok van degelijke kwaliteit, zeggen we dan in Brabant. Met daarop het Radio Noordzee logo. En in koeienletters jouw naam als je hem wint, zodat er nooit meer ruzie ontstaat over van wie die ene mok nou is. En vervelend nieuws rondom legend Henk Wijngaard vandaag. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Het ging al een tijdje minder goed met Henk. Hij moet nu een hartoperatie ondergaan. Gelukkig hebben ze er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En dat Henk er dus uiteindelijk gewoon weer bovenop gaat komen. En we hem hopelijk ook weer spoedig op een podium kunnen zien. Ja, Henk Wijngaard natuurlijk een echte legend, onder andere van deze hit. Welk woordje ontbreekt er in het volgende fragment?
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de...
0: Ja, kennen we uiteraard allemaal. Maar wat ontbreekt er bij de piep? Is dat A, Brennerpas, B, Waterpas of C, Vispas?
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de...
0: Ja, nou, zeg het maar. A, Brennerpas, B, Waterpas of C, Vispas. Wat is het goede antwoord? Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht en dan kun je het gewoon lekker naar ons toe whatsappen. A, B of C. En als ik je zometeen bel, dan ben jij de enige echte Radio Noordzee koffiemok.

0: Tino Martin. Binnenkort komt er een nieuwe single uit samen met Billy Dans. Dit was wat ouder werk van een mooiste tijd. Hoorde je bij Radio Noordzee op maandagavond bezig met de René de Popquiz. Wat hoort hier op de piep?
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de
0: Ah, gezellig zeg. A, brennerpas. B, waterpas. Of C, vispas. A, B of C, nu insturen via de Radio Noordzee appfunctie op radionoordzee.nl. Is misschien zometeen wel gebeld worden en de leukste prijs van...

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Alle verf, super voordelig.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner
22: voor
21: talent.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Goedenavond, Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond helder, de zon blijft nog lang schijnen. Vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw een zonovergrote dag. In het noorden nog wel wat sluierbewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur prima, 24 tot lokaal 27 graden.
7: Radio Noordzee, verkeer.
0: En dan werpen wij een blik op de weg met twee files nog. Dit zijn ze, de A1 Hengelo-Osnabrück. Voor de grens door controles, je vertraging 5 minuten. En de tweede op de A8 gemeld, Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan, ook daar 8 minuten.
7: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Ja, en dan is het maandag 6:30, hoogtijd voor de Hart van Nederland update. En Mirella en Wolter, twee man sterk, of eigenlijk vrouw en man sterk aangeschoven.
19: Ja, nou, dat is gewoon gezellig om samen te komen.
0: Ja, nou, hartstikke gezellig.
23: We doen het weer samen. Ja, ja, zo is dat.
19: Betekent vanavond ook samen.
0: Ja, betekent ook een bommetje volle show dan, neem ik aan, of niet?
19: Absoluut.
23: Zeker, ja, elke dag weer. Hè? Ja, ja. Eerst eventjes, heb jij een hekel aan katten? Of ben je er juist
0: Nee, ik ben juist een katten. Ik ben een kattenmens.
23: Ja, ja, je bent vaak of een hondenmens of een kattenmens.
19: Ja.
23: Jij, Mirella?
19: Ja, ik ben een hondenmens.
23: Ja, ik ook.
19: Ja, dus ja. Ik begrijp deze man wel. Nee.
23: Ja, jij weet al waar het naartoe gaat. Nou, ik neem je eerst even mee naar...
19: Eén week terug.
23: Ja, oké, okay, heel goed.
0: Ja? Ja?
23: Er was een mysterie in Eindhoven op een gegeven moment... omdat daar een kattenhater actief was...
0: Oh.
23: Die beestjes met een kruisboog beschoot. Nou, uiteindelijk zijn ze erachter gekomen wie dat was.
0: Oh,
23: en die man die stond vandaag voor de rechter. Daar waren we bij. Het blijkt een Chinese man te zijn.
0: Ja.
23: En die had een hekel aan katten... omdat hij één keer door een kat was gekrapt. En dat was zijn verklaring om in Eindhoven...
19: Maar in China mag dat dus, hè? Je mag dus een zwerfkat... kan je gewoon rustig even je pijl en boog pakken... en dan kan je zo hoep...
23: Ja, dus een relatie met katten is natuurlijk ook heel anders. Maar ja, het is wel weer bizar eigenlijk.
0: Ik wilde geen verbindingen leggen tussen China en katten... maar daar wordt anders met katten omgegaan.
19: Ja, ja, ja.
23: Ook met honden trouwens, hè?
19: Ja. Ja. Ja, je weet nooit wat je eet.
0: Niks bestellen in een restaurant. Dat
19: we blijven daar ver van.
23: Ja, goed.
19: Ja. Ja, en ja, nog een, ja, ook echt zo'n ongelooflijk... wel veel bizarre verhalen trouwens vanavond in de uitzending. Op een begraafplaats in Den Haag zijn een aantal graven opengemaakt. Daar zijn dus sieraden, maar ook gouden vullingen... van overledenen gestolen.
0: Nee, die ben je niet.
19: Ja, er is een man, een medewerker die daar gewoon grafdelver is... is daarvoor opgepakt. Maar nu blijkt, zijn er nog twee medewerkers opgepakt. Dus een heel complot.
0: Zo.
19: Dat, die hebben zo'n hele handel opgericht. Dus die verkochten alle spullen door... En wij zijn naar de begraafplaats gegaan. Ja, het is natuurlijk echt afschuwelijk. Moet je voorstellen dat daar je vader, je moeder, je opa, je oma ligt. En dat dit gebeurt.
0: Ze zeggen wel eens de een zijn dood is en de ander zijn brood. Maar dit is wel overtreffende trappen.
19: Ja, echt afschuwelijk. Je kan hier gewoon echt niet met je verstand bij, toch?
0: Nee.
19: Dit is echt afschuwelijk. Nou ja, vanavond hoor je de verhalen van de mensen die daar rondlopen.
0: Er wordt wel eens gezegd, er lopen er meer buiten dan dat er binnen vast zitten. En als je dan die eerste twee berichten zo hoort, dan klopt het ook wel een beetje, toch?
19: Ja, juist op zo'n plek waar je natuurlijk eigenlijk... Ja, daar moet het vertrouwen zo ontzettend goed zijn, toch? Als je dat allemaal uit de handen geeft.
0: Nu moeten we voortaan ook mensen die bij begraafplaatsen gaan werken... moeten ook gescreend worden.
19: Ik denk het. Camera's erop, bewakingscamera. Ja, nee, het is afschuwelijk. Ja.
23: Okay. Dat is natuurlijk sowieso iets wat je niet doet. Maar dit is dan weer extra erg, zeg maar. Waarvan je denkt, van ja, dat doe je echt niet.
0: Nee.
23: Maar blijkbaar wel.
0: Wauw.
23: Ja.
0: Okay.
23: Nou, we hebben ook nog iets leuks, hoor.
0: Gelukkig. Ja. Ik sta erop te wachten, Walter. Ja, alsjeblieft. Ja. Iets leuks.
23: Formule 1-fan?
0: Nee, dan? Verre van.
19: Oh. Maar,
0: iets met Max Verstappen, of niet?
23: Nee, de Formule 1 in Zandvoort is natuurlijk voor de laatste keer.
0: Ja, dat is
23: over kleine twee weken. Ja. Dus we zijn even bij de voorbereiding al geweest. Want die zijn al in volle gang op het circuit. En we hebben twee fans gesproken. Die echt de vlag in de tuin hebben en de boel al versierd hebben.
0: Weken er naartoe leven. Ja.
23: Ja, die wonen ook in Zandvoort. En ja, die zegt, het is gewoon elke keer weer zo'n spektakel. Ja. En die vinden dat natuurlijk doodzonde dat dat gaat verdwijnen.
0: Er gaan geruchten over Assen. Hè? Dat ze het daar misschien zouden willen overnemen. En dat zou natuurlijk. Ik ben niet per se fan, maar het is wel een mooi evenement om in Nederland te hebben natuurlijk.
19: Absoluut.
23: Ja, het schijnt ook lastig te zijn volgens mij in Assen. Ook qua kosten weer. Dat het hele circuit dan moet worden aangepakt. En dat ook weer te veel zou kosten.
0: Laten we hopen dat Max Verstappen wel dan wint, hè, deze editie.
19: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
23: Mooi afsluiten natuurlijk, als
19: absoluut.
23: Het zo is.
19: Ja.
0: Oké, dat en meer. Vanavond 22:30 denk ik weer.
19: Sharp. Na de Oranje Zomer zijn wij er weer om 22:30.
0: Heel goed, dankjewel jongens.
19: Dankjewel.

0: maken.
1: Sneller een maan bij Radio Noordzee. Je hoorde blijven slapen.
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Yes, tijd om de allerleukste prijs van de Nederlandse radio weg te geven. Het is de enige echte Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Als je meespeelt met de Reneder Popquiz, staat er vandaag in het teken van Henk Wijngaard. Want er vervelend nieuws over Henk vandaag. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en moet een hartoperatie ondergaan. Dat hebben specialisten besloten naar aanleiding van zijn situatie. Henk had al een aantal optredens afgezegd. Maar er is vertrouwen in dat als de operatie achter de rug is, het allemaal weer goed gaat komen met Henk. En hij dan hopelijk ook weer kan gaan optreden. En dus vandaag een liedje van Henk Wijngaard. Ik heb Ron aan de telefoon. Ron, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ben je een beetje fan van Henk, Ron?
3: Echt wel.
1: Ja toch, Henk is een mooie vent. Dus dan was deze opgave voor jou niet heel moeilijk.
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door
1: en la la la. Ja Ron, antwoord A was Brennerpas. B was Waterpas. En C was Vispas. Wat is het goede antwoord volgens jou Ron?
3: Brennerpas,
1: zeg jij. Nou.
4: Met de vlam in de pijp,
1: even kijken.
4: Scheur ik door de Brennerpas.
1: Ja, natuurlijk, die o zo bekende Brennerpas die weer heel veel mensen gaan bereiden, denk ik. Of al bereden hebben onderweg naar hun vakantiebestemming. Helemaal goed, Ron. Dat gaat jou die geweldige Radio Noordzee koffiemok opleveren. Met daarin koeienletters ook nog opgedrukt. Ron, R-O-N. Ronnie, ben je er blij mee?
3: Zeker weten, nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft, jongen. We gaan hem jouw kant op sturen. Ik wens je een mooie avond, Ron.
3: En jezelf.
1: Dag, vriend.
3: Oké.
1: En natuurlijk draaien we Henkie nu even bij.

0: zo, Mart Hoogkamer samen met de Amsterdamse Zomer en Pakt mij bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Nou ja, het is overal wel zomer. Morgen ook weer prima temperaturen. In het midden van het land zo'n 24 tot 26 graden. En in het zuiden kunnen we lokaal weer naar de 7 à 28 graden gaan. En hou er rekening mee. Aan het einde van deze week weer overal in het land dik door de 30 graden. Houd de verkoeling gewoon lekker Radio Noordzee aan, zou ik zeggen. Wij zijn 200% puur Hollands. Met elke dag tijdens deze week een andere bekende zanger of zangeres die een middagje mee kon presenteren tijdens de Radio Noordzee middagshow. Vandaag had ik niemand minder dan Henk Dissel te gast. Je kent hem nog van Een Bom bijvoorbeeld. Vrijdag komt zijn nieuwe single uit. En morgen de man achter deze hit hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow.

0: morgen hier te gast in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Mis dat niet, zou ik zeggen. Ik wens je een mooie avond. Na 7 uur 200% puur Hollands non-stop op je radio. En nu groots met een zachte G, Guuske Meeuwis. Dit is Geef mij je angst. Mooie avond. Tot morgen.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt. Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak.

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit ingegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of hun zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
3: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: dit is ook voor jou.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel... en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
19: Nieuwe hond?
20: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. Het koelt vannacht flink af, in het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van
1: Albert Heijn. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: dan 20 verfzaken.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl. De prijs

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: Noordzee.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
0: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Omme in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Omme. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim een meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Puur Holland.
13: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123

0: Beurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora.

0: van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seks Bieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door twee mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim een meter verder stootte. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.